0: here we go now.
1: DJ!
2: Kingston, welcome! Make

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtgenoot Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren hun 250-jarig jubileum. PVV-leider Wilders heeft fel gereageerd op de ongeregeldheden na de WK-overwinning van Marokko op Canada. In meerdere Nederlandse steden waren gisteravond rellen na de wedstrijd. Volgens de politie werden agenten onder meer bekogeld met vuurwerk en andere zaken. Wilders veroordeelde het geweld en plaatste hierover op X de tekst: stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn en maak Nederland weer Nederland. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden. Mexico's stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning om Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico's stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft het administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte $165 miljard. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna anderhalf uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne en aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïnse president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond een uur of 10 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Mexico-stad neemt extra veiligheidsmaatregelen rond de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland, die komende nacht Nederlandse tijd wordt gespeeld. Afgelopen woensdag kwamen na de overwinning op Ecuador 4 mensen om in de verdrukking. Daarom wordt bij populaire pleinen het aantal bezoekers beperkt en worden duizenden extra agenten ingezet. De autoriteiten verwachten opnieuw veel mensen buiten als Mexico wint. Woensdag gingen ruim 1 miljoen mensen in Mexico-stad de straat op. De rijkste man van Europa, Bernard Arnault, moet in Frankrijk 22,5 miljoen euro aan belasting bijbetalen. Dat heeft een administratief hof in de Franse hoofdstad Parijs bepaald. Volgens de Franse fiscus betaalde de topman van LVMH via een Belgische constructie te weinig belasting. De naheffing gaat over de jaren 2010 tot en met 2015. Arnault gaat tegen de uitspraak in beroep. Hij staat in de wereldwijde miljardairsindex van persbureau Bloomberg op plek 8... met een geschatte 165 miljard dollar. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: While the others are talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

Ja, vrouwtje, daar zitten we dan. Gij en ik samen op de bank. We gaan er een gezellige avond van maken. Ik heb vanmiddag bij de site tussen de paar pakken wijn gehad. En de kersen staan al te branden op tafel. Ja, het zal een romantische avond gaan worden. De frituizen staan aan. En we zullen zo bieten een paar frikandellen in gaan gooien. Het is een Philips. Dat is 6000 watt. Dus dat wil wel bakken, ja. En de gordijnen zijn dicht. Ja, ik had eerst nog lamellen zullen vatten. Maar die zijn zo'n gemak zuiver te houden. En de cv staat op 10. Ik heb een hoog rendement combi-keutel, dus je zult geen kou hebben. En als je te warm krijgt, dan trek de mouw wel uit het weg. Ja, vrouwtje. Ik heb lang op deze avond gewacht.

de stereo stal aan met romantische muziek. De nieuwste van Barry Whitemans. Ken je die? Nee. Ja. Met een paar speakers van 300 watt continu vermogen en een pieken van 500. Als ik eens kan kijken of de frikandel maar klaar zijn. Of had er liever iets anders. En een tosti of iets. Of een Mexicano. Of een avocado met remoulade saus. Je zegt het maar. Hoi. Ik heb ook een waterbed met een inhoud van 750 liter en een rendement van 495 kilowatt met MDF ombouw. Dus als je ze wel eens in hebt. Waar zei je dat? Ja. Het is inderdaad al laat. Ja. Ja. Oh ja. Ja.

0: jouw zondag. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:00 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond 3:00 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. De Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin hebben gisteren bijna 1,5 uur met elkaar gebeld. Volgens het Kremlin spraken de twee onder meer over de oorlog in Oekraïne in aanloop naar de NAVO-top in Ankara van komende week. Trump zou Poetin hebben aangeboden te helpen bij een oplossing voor het conflict. Ook de Oekraïense president Zelensky heeft gisteren met Trump gesproken, zo meldt Kiev. De Verenigde Staten vierden gisteren een 250-jarig jubileum. Bij rellen in de Schilderswijk in Den Haag na de WK-zege van Marokko op Canada zijn twee agenten en een verkeersregelaar gewond geraakt. Er zijn 29 relschoppers aangehouden. Rond 10:00 gisteravond sloeg de feestvreugde om in agressie. Agenten werden bekogeld met glas, eieren, stenen, fakkels en vuurwerk. De twee agenten raakten gewond toen zwaar vuurwerk naar hen werd gegooid. Kort na middernacht werd het rustig in de Haagse Schilderswijk. Ook in andere Nederlandse steden was het onrustig bij de viering van de winst van Marokko op Canada. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. In Assen zijn bij een steekpartij in een horecapand twee mensen gewond geraakt. Volgens de Drentse politie is een van hen er slecht aan toe. Het steekincident was rond een uur of 3:30 vannacht. Ook in het Brabantse Leende was er vannacht rond een uur of 3 een steekincident, waarbij een gewonde viel, meldt de Brabantse politie op X. Dat gebeurde in een woning in Leende. De politie heeft de verdachte aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer buiten levensgevaar. Het dodental van de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000, meldt het Venezolaanse ministerie van Informatie. Het aantal gewonden nam toe tot een kleine 17.000 en er worden nog tienduizenden mensen vermist. Volgens de Verenigde Naties gaat het om 50.000 vermisten. De kans is klein dat die nog levend onder de puinhopen vandaan worden gehaald. De twee grote aardbevingen op 24 juni troffen delen van de hoofdstad Caracas en de kustplaats La Guaira. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
5: Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to iTunes Radio.

Goedemorgen luisteraar en welkom weer bij Good Morning Sunday met Simone op deze vroege zondagochtend. Welkom en leuk dat jij er ook weer bij bent. Nou, wat gaan we doen het komende uur? We gaan lekkere muziek draaien en mijn motto luidt dus voor ieder wat wils. Dus we hebben diverse genres, muziek uit alle tijden. Dus voor ieder wat wils en ik ben dus gezellig het komende uur bij je. En Henk en ik zitten lekker aan de latte macchiato in de slagroomsoesjes. En we gaan zo lekker beginnen voordat ik ga beginnen. All listeners all over the world, so nice you are listening to my show on this Sunday morning. I hope you like the music and I have a nice playlist, so let's start the show. We gaan altijd rustig beginnen op deze zondagochtend. Dat wordt een track van een Britse band en die midden jaren 80 is opgericht en scoorde wereldwijd vele hits zoals Holiday Back, Holding Back the Years, The Right Thing, en ze zijn nog steeds actief. En het genre wat ze spelen is onder andere pop en soul. Hier is een nummer van Simply Red, If You Don't Know Me By Now uit 1989.

geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone. Exclusief te horen bij dit radiostation. Dit is Good Morning Sunday met Simone. Exclusief.

Je luisterde naar Sade van de zangeres van de gelijknamige band Sade. En zij is ook nog steeds actief. En de track kwam uit 1988 en de track heette Nothing Can Come Between Us. Als je net luistert en je weet niet waar je naar luistert, je luistert naar de show van Good Morning Sunday met Simone iedere zondag op jouw favoriete radiostation. We gaan verder met een Amerikaanse R&B singer, songwriter en platenproducer. En hij is ook nog radiopresentator en ook nog steeds actief. Je gaat luisteren naar Keith Sweat, Nobody uit 1996.

Ja, dat was Leon Haywood, Don't Push It, Don't Force It. En dat, ja, we hoorden de klanken al van Engelbert Humperdinck. En dat wordt de Golden Oldie. En hij is nog steeds actief. En deze man is, ja, het genre is easy listening. En heeft een ster op de Hollywood of Fame.

Ja, we gingen even terug in de tijd met Engelbert Humperdinck. En ik vind dat het tempo nu wel opgevoerd moet worden. We gaan naar Disco Block. En dat is een track van Sharon Redd uit 1983, In the Name of Love. En daarna gaan we door met Snap, Rhythm is a Dancer uit 1992. Yes!

0: Je luistert naar het discoblok en daar begonnen we mee met Sharon Red. En hierna hoorde je Snap met Rhythm is a Dancer. Een Duitse rap Eurodance groep en zeer succesvol waren in de eerste helft van de jaren 90. En jawel, ze zijn nog steeds actief. En met het nummer stonden zij 4 weken op nummer 1 positie. En het was een platina plaat geworden en de hit van het jaar 1992.
1: Ik vind het gewoon lekker.
0: Nou mensen, als je net je radio aanzet, je luistert naar Good Morning Sunday en met Simone. En Henk staat achter de knoppen en ik zit achter de micro onder het genot van een kopje koffie. We gaan verder naar iets heel anders weer. We gaan luisteren naar de warme stem van Barry White. En de track heet Can't Get Enough of Your Love.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not

Ja, dat was Barry White. En zoals jullie van mij gewend zijn, draai ik verschillende tracks, dus verschillende genres. Dus ik hoop dat er wat voor je bij zit. En als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Nou, we gaan iets heel anders doen weer. Dat wordt een track van Ike en Tina Turner. En dat was een echtpaar en Ike was een vreselijk heerschap. En Tina is dus bij hem weggegaan en is solo gegaan. En heeft vele hits gemaakt. En een paar jaar geleden is zij helaas overleden. De muziek hebben we gelukkig nog. Dus je gaat luisteren naar Ike en Tina Turner met Baby Get It On.

0: een lekkere track van Ike en Tina Turner, Baby, Get It On. Nou, we zijn inmiddels toegekomen aan de Tune of the Week. Dat is ook een vast item in dit programma. We hebben de Tune of the Week, we hebben de Golden Oldie en de One Hit Wonder. En nu komt dus de Tune of the Week en het wordt een track van Argy en Goom Gum. Heel aparte naam. En het nummer heet Pentagon.
1: Welcome all listeners all over the world. This is Good Morning Sunday with Simone.

Je hoorde de Tune of the Week. We gaan iets heel anders doen. En het wordt een track van Shirley Bassey, Never, Never, Never. Een Welse zangeres die onder meer de titelsong van 3 James Bond films opnam. Goldfinger, Diamonds Are Forever en Moonraker. Shirley Bassey.

0: Wat?
1: Good morning Sunday with Simone. A good start of your Sunday.
2: Ja, turn the music up. Ja, we gaan verder. Naar Julie Bessie gaan we toch het tempo weer wat opvoeren. En ja, we zijn naar aan de One Hit Wonder zijn we toegekomen. Ook een vast item in deze show. Nou, als je net inschakelt, je luistert naar Good Morning Sunday met Simone. Iedere zondag te beluisteren wereldwijd op jouw favoriete radiostation. Je gaat luisteren naar de One Hit Wonder uit 1989. Anna Miles met het nummer Black Velvet.

Ja mensen, het uur is wederom voorbij. Nou, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit uurtje op jouw zondagochtend. En ik wens je nog een hele fijne zondag. Maak er iets moois van. En ik hoop natuurlijk dat je er volgende week ook weer bij bent. Listeners all over the world, so nice you were listening to my show on this Sunday morning. I wish you a very nice Sunday. And I hope you will next Sunday listen again to Good Morning Sunday with Simone. We gaan eruit met een track uit 1982 van een Italiaanse singer-songwriter. En zijn genre is pop. Ik heb het over Deodato. Ik zou zeggen mensen, tot ziens. Ciao. Adios. Happy Hour uit 1982.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanmorgen 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is afgesloten voor verkeer. Op de weg liggen brokstukken en de weg blijft voorlopig dicht vanwege politieonderzoek. De bosbranden in Zuid-Frankrijk breiden zich uit. In het oosten van de Franse Pyreneeën woedt een nieuwe grote natuurbrand. Er zou al meer dan 930 hectare bosgebied door de vlammen zijn verwoest. Ondanks de inzet van ongeveer 500 brandweerlieden verloopt het blussen moeizaam. Het gebied waar de brand woedt is moeilijk toegankelijk. Ook in Spanje en Portugal zijn er bosbranden. De grote bosbrand bij de Costa Brava in het noordoosten van Spanje is bijna onder controle, melden lokale autoriteiten. Gisteravond is de viering van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten afgesloten met een speech van president Trump en een grote vuurwerkshow in de hoofdstad Washington. Door hevige onweersbuien werd de speech van Trump uitgesteld. In zijn speech sprak hij onder meer over, zoals hij dat noemde, de oorlogsoverwinningen tegen Iran en Venezuela. Hij waarschuwde voor het communisme dat volgens hem weer de kop opsteekt in de VS. Verwacht werd dat zijn speech lang zou duren, maar na 45 minuten kwam er een einde aan. In Parijs is een man opgepakt die de Eiffeltoren beklom en er een Amerikaanse vlag ophing. Hij klom langs de buitenkant van de toren op een hoogte tussen de 115 en 276 meter van de tweede naar de derde verdieping, meldde Franse media. Toen hij op de derde verdieping was, hing hij een Amerikaanse vlag op. De beide verdiepingen werden tijdelijk ontruimd, net als het plein. Het is onbekend waar de man vandaan kwam en wat hij precies wilde. Gisteren vierde de VS zijn 250-jarig bestaan. Het weer, vrij veel bewolking en wat lichte regen, vooral in het noorden. De middagtemperatuur ligt tussen de 18 en 23 graden bij een zwakke westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: Nu op iTunes Radio.
4: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaan nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. Na de ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada zijn in Den Haag inmiddels 25 van de 29 arrestanten weer vrijgelaten met een boete. 4 verdachten zaten vannacht nog vast. Tijdens de rellen werden agenten bekogeld met onder meer vuurwerk, stenen en glas. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten erbij gewond. Ook in Utrecht was het onrustig, maar daar zijn nog geen aanhoudingen verricht. Marokko won gisteren met 3-0 van Canada en treft nu Frankrijk op het WK. En bij een ernstig verkeersongeluk op de Boekelse dijk in het Brabantse dorp Zeeland zijn vanochtend 2 doden gevallen. De auto waarin ze zaten botste volgens de politie met grote snelheid tegen een boom en vloog daarna in brand. De politie Oost-Brabant meldt dat een van de slachtoffers een 15-jarige jongen uit Uden is. Over het tweede slachtoffer is nog niets bekend. De Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland is voor verkeer afgesloten. Op de weg liggen brokstukken, de politie doet er onderzoek. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Here is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
13: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
14: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
15: Get out, God, daddy!
16: Get the point, good.
17: Now?
18: Gendo.
19: De Tust is weer open voor alles en iedereen. Tijd voor het geluid van de Tust vol muziek. Abby staat aan de deur, Norbert neemt de jas aan in de garderobe. De jarige job van deze week is Sjors. En er staat samen met Henk achter de bar. Mocht het nodig zijn, er staat Maureen stand-by. Bert houdt zoals altijd de glazen in de gaten. Hij zorgt dat er altijd genoeg glazen achter de bar zijn. En indien je glas leeg is, dan mag je die natuurlijk zelf weer even naar de bar terugbrengen. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Wat in dit Tust vol muziek zit, verzuurt nooit. Van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Tust vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het Tust vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen

feel myself slipping more and more away.

He should go.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Drie mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten twee agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. Bij een schietincident in de New Yorkse wijk Coney Island zijn 8 mensen gewond geraakt. Volgens Amerikaanse media zijn onder de slachtoffers ook 4 kinderen. Een 21-jarige vrouw zou er zeer ernstig aan toe zijn. Het schietincident gebeurde tijdens de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De VS bestaat nu 250 jaar. De politie heeft een vuurwapen gevonden, maar nog niemand aangehouden. De gewonden waren volgens Amerikaanse media naar het vuurwerk aan het kijken. Een nieuwe natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft bij Perpignan al zo'n 930 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen in moeilijk bereikbaar berggebied. Door de hitte en droogte geldt in delen van Zuid-Frankrijk code oranje. Aan de Spaanse Costa Brava is een grote natuurbrand inmiddels onder controle. Het vuur kan in enkele dagen geblust zijn. Er is daar een man aangehouden die de brand mogelijk heeft veroorzaakt toen hij met een Haakse slijper werkte. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station. iTunes Radio.
1: Is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddammit!
5: Get the point in.
6: Dit is weer de tweede uur van het First Vol Muziek. En dan is er weer tijd voor een beetje reclame. De slot van de week. Een long drink Bloody Mary voor slechts €3,50. Is je glas leeg, breng deze dan weer even terug naar de bar. Want het scheelt bedje natuurlijk weer een hoop werk. Na sluit is de gewoonte van ons dat wij even gaan buurten bij de collega's in de regio. Bakken op zaterdag, de smuk op zondag, maandag is het teken bij Bombarden in Hilversum. En dat allemaal afhankelijk van het seizoen. In de zomer kwamen we ook wel in Loosdrecht bij Vundershoeven en Ohio Bar.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7:00 vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. 3 mensen zijn zwaar gewond geraakt bij een aanrijding tussen een motorscooter en een fatbike in Amsterdam. Het ongeluk gebeurde na de feestelijkheden rond de 3-0 WK-overwinning van Marokko op Canada. De 18-jarige bestuurder van de motorscooter is aangehouden. Volgens de politie reed hij zonder rijbewijs op een gestolen scooter. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. In Den Haag raakten 2 agenten gewond bij rellen. 29 mensen werden daar opgepakt en zijn beboet. En Staatsbosbeheer wil alle 7 bezoekerscentra in Nederland sluiten. Die centra trekken jaarlijks 1,3 miljoen bezoekers, maar ze zijn ook al jaren verliesgevend. Volgens Staatsbosbeheer gaat het beschikbare geld eerst naar natuurbeheer. De sluiting staat gepland voor begin volgend jaar en kost volgens de organisatie geen gedwongen ontslagen. Bij de 7 buitencentra werken 23 personeelsleden en 350 vrijwilligers. Voor 1 oktober moet de ondernemingsraad van Staatsbosbeheer nog zijn advies uitbrengen over het plan. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: It's true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, God damn it!
6: Get the point good.
7: And now...
8: Dit is alweer de derde en laatste uur van het Trustful Muziek voor deze week. In de hoek is het altijd nog één groot feest. Er kwamen mensen uit het hele Gooi en zelfs uit Amsterdam. Soms, heel soms, kon het wel eens uit de hand lopen. Wat dan de reden of oorzaak was, dat deed er dan niet toe. Als je jong bent, dan moet je je energie een keer eruit. Zo was er een keer een massale knokpartij op straat ontstaan. Met naar schatting 500 man en die gingen er flink op los. De hele straat was bezet en overal gebeurde wel wat. De politie hebben we niet gezien, die bleef lekker op afstand. Het mooie vond ik dan, een week later was die hele groep die aan het knokken was, weer in de hoek en gebeurde er helemaal niets.

En nog een keer, maar nooit meer af zal hier.

0: De drie uur zit er weer bijna op van de Zustvol Muziek voor deze week. Iedere weekend is het ook net een opera. Op vrijdag gaan de gordijnen open voor het publiek en na het weekend sluiten de gordijnen weer. Van achter in de coulissen kon je weer bijkomen van het spektakel. Zo had je weer 5 dagen de tijd om alle blauwe plekken te laten helen. Dan nu nog een speciale mededeling voor de dames. Luister dus goed. Bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg. En pas op, politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Als je van plan bent om even verderop te gaan en je hebt iets te veel gedronken, laat het ons dan weten. Dan bellen wij de taxicentrale en die ze dan binnen een paar tellen. Voor nu iedereen weer bedankt voor de aanwezigheid. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joken en de rest van het Fusteam. Volgende week is het Fusteam Muziek weer voor iedereen geopend. Dezelfde tijd en dezelfde zet.
1: Als een hond heb ik staan janken. Naar de sikkel van de man. Om de hemel te bedanken dat je mij hebt goed gedaan. Nee, ik leef niet voor jouw doorstaan. Deze stad is groot genoeg. Bij een hond komt het op de geur aan en het ruikt lekker in de kroeg.

keer gegaan. Jij die altijd wel een stok vond,

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Duitse regering gaat mogelijk geheime informatie achterhouden voor ministers van deelstaten die worden geleid door de radicaalrechtse Alternatieve voor Duitsland. Defensieminister Pistorius zegt dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen mag vallen. Aanleiding zijn de peilingen die erop wijzen dat de AfD na de verkiezingen in Sachsen-Anhalt voor het eerst een deelstaatregering kan vormen. En deelstaten hebben in Duitsland veel macht. De partij ligt onder vuur door zijn vermeende nauwe banden met Rusland. In de Iraanse hoofdstad Teheran hebben 3 zoons van de overleden Iraanse Ayatollah Ali Khamenei afscheid genomen van hem. Zijn opvolger Mojtaba Khamenei was opnieuw niet aanwezig bij de plechtigheden. Volgens Israëlische media gebeurt dat uit angst dat hij wordt gevolgd naar zijn schuilplaats en geliquideerd. Iran ontvangt tijdens de uitvaart ook buitenlandse delegaties en vertegenwoordigers van bondgenoten. Khamenei wordt donderdag begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Er zijn naar nu blijkt 2 jongens van 15 jaar om het leven gekomen toen een auto vanochtend op de Boekelse dijk in het Brabantse Zeeland tegen een boom reed en daarna in brand is gevlogen. De politie heeft 1 slachtoffer als een jongen uit Uden geïdentificeerd. Het 2e slachtoffer is vermoedelijk een jongen uit Veghel. Het ongeluk gebeurde rond 7 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en ook of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld. En er rijden ook morgen nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Volgens spoorbeheerder ProRail duren de herstelwerkzaamheden na de grote kabelbrand langer dan verwacht door meerdere tegenvallers. Sinds die brand vorige week zijn zo'n 200 kabels vervangen en getest, maar daarbij blijken sommige alsnog niet goed te werken. Reizigers moeten gebruik maken van vervangende bussen. ProRail verwacht dat het treinverkeer op zijn vroegst dinsdagochtend weer op gang komt. Het weer vrij veel bewolking met ook kans op wat lichte regen en vooral in het zuiden ook af en toe wat zon. De temperatuur varieert van zo'n 19 graden aan de noordkust tot 24 in Limburg bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
0: You're listening to
10: iTunes Radio.

welkom weer bij een nieuwe aflevering hier zo van Zomerradio. Gelukkig zijn we er weer bij. Iedere zondagmiddag, 3 weken lang niet, maar wel 3 maanden. Tot en met de 20 september. 13 weken lang. En we starten zojuist natuurlijk met Abba. The Summer Night City. Wat is er dan lekkerder natuurlijk om zo te gaan beginnen. Agneta, Bjorn, Benny en Annie Fried. Zometeen horen wij namelijk niemand anders dan Sabrina, onze eigen Hollandse meid, met Boyd. Het wordt een tijd.

De hele zomer door. Alleen maar jouw favoriete liedjes hier zo op de radio. Toch gezellig, hè? Ja, tuurlijk. Trakkies, Can't Help Falling in Love. Dan hebben we het natuurlijk over UB40, de 80's. Nou, daar gaan we zo meteen straks nog een keer in door, hoor. Ook Walter Kroes komt nog langs met zijn allernieuwste single. Laat de zomer maar in je hart.

0: Hitachi. Zometeen nog meer jaren 80 muziek natuurlijk van UB40. Wat ik al zei, Can't Help Falling in Love. Het wordt tijd voor onze Nederlandse artiest Wouter Kroes.
1: iTunes Radio. Zomer.

Heb jij inmiddels al je borrelplank klaarstaan en een lekker verfrissend koud drankje ingeschonken? Dan wordt het toch wel eens een keer tijd hoor, jongens. Want iedere zondagmiddag is er gewoon weer hier, ja, altijd raak natuurlijk. Met de mooiste en de lekkerste liedjes. Zoals deze van Anouk.

wederhoren mooie klanken van deze Haagse diva. Anouk is haar naam. En het liedje uit 1999 heette namelijk Michel. En dat ging namelijk over de jeugdliefde van de zangeres. Ook dat moment dat Michel eigenlijk op 7-1 verscheen, zegt Anouk alle zomerfestivals op. En dat zegt nogal wel wat. Tijd voor wat disco. Zet de volumeknop lekker nog een standje hoger. We gaan genieten. Zometeen Boney M. Maar eerst wordt het tijd.

krakkers heb ik voor jou Justin Timberlake. En dan ditmaal met de versie van Rock Your Body. Ook van eigen bodem hebben we namelijk Nick en Simon voor jou zometeen. Dat noemen we Rosanne. En deze is ook van eigen bodem natuurlijk. Dit is Leona. En zomer op jouw radar.

Alleen maar fijne liedjes hier zo op deze zondagmiddag, hè? Ja, tuurlijk wel. Borrelplankje nog steeds vol. Drankje nog steeds vol, want dat is belangrijk, hè? Zometeen Last Ketchup hier zo op de radio met de Last Ketchup Chang. En niet te vergeten de Fanka Boys. Maar het nog maar up and down.

ingrediënten zitten eigenlijk in dit liedje. Una Paloma Blanca, heel de zomer door. En Kid B deed dat natuurlijk niet alleen. Hij had natuurlijk de vocale bijdrage eigenlijk meegeleverd van Martin van der Starre. Die kennen wij allemaal natuurlijk wel. Zometeen hoor je de Fanka Boys met Ups and Down. Maar eerst wordt het tijd voor een beetje ketchup. Je kan hem natuurlijk bij je friet doen, maar ook bij je gebakken aardappelen. Of weet ik veel waar jij het lekker bij.

De lekkerste klanken, ja, in jouw zomerradio. Ja, natuurlijk wel, 13 weken lang. En zoals deze ook wel natuurlijk. Hè. Zometeen horen wij namelijk Siska Peters. De Nederlandstalige versie uit de jaren 70. Dans naar de zon. Anita Meijer ook uit de 70's. Why, tell me why. Maar eerst deze. Dit is Laid Back. Sunshine Reggae. Een van de grootste zomerhits in de jaren 80. En dat mocht er wel zijn, hoor. Verschillende versies eigenlijk uitgebracht. En ik vind deze nog steeds de beste.

van de kunst op zoek naar Susanne. Ook lekker disco geweld, schakkies. Vamos a la playa. Het gaat helemaal niet over het strand. Op de Moreira. Maar dit is Stevie Wonder.

0: muzikaal gezien namelijk Zoo Harder Sun zijn op mijn lijf. Een voorbeeld van zijn rijke emotionele sound. Waar Stevie Wonder natuurlijk onbekend staat. 1972, daar gingen wij naartoe. Trak het Rijen Sera op de Van Vamort à la Playa, wat ik al zei. Gaat helemaal niet over het strand. Maar eerst gaan we naar Suzanne toe. Beter als een retourtje Snake op de Van VOF van de Kunst.
1: Wat een mooie muziek! Als het ware.

0: op de vijfde Beatle. Maar al 16 minuten kwam de Billy Preston natuurlijk ook wel wat inbreng gehad. Onder andere bij de Rolling Stones. Onder zijn eigen naam is hij vooral in de jaren 70 succesvol geworden. Daarna braken eigenlijk de magere jaren aan. Hij overleed in juni van het jaar 2006. Billy is maar slechts 59 lentes jong geworden. Jullie horen uit de 70s Disco Dancing. Zometeen dat mooie feel van Robbie Williams. Eerst voor de tijd voor een feestkraker. Oftewel, ik ben verliefd op Maya May Wegen. Ik heb het over Arie Ribbons.
1: Balen. Morgen alweer maandag. Sluit het weekend af met Peter van den Berg.

Mr. Williams. Hij bereikte de eerste positie in de Nederlandse top 40 en stond er maar liefst 49 weken genoteerd. Jullie hoorden het heerlijke, lekkere plaatje Happy. Dit allemaal van 13 jaar geleden. Zometeen hoor je ATC. Niet ACDC of zo. Nee, dat is even wat anders. En daar gaan we even zitten de andere kant van de wereld even bekijken. Maar eerst heb ik nog een lekkere flashback.

hebben nog een tweetal platen in de player staan waarop wij er weer uitgaan. Dit was hem alweer, de derde eigenlijk weer, van jouw zomer 1. Zometeen derde Yankee met Con Calma. Maar we gaan eruit met niemand anders dan de Brabander Guus Meeuwis. Ik zeg tot de volgende.

0: tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
1: Vertrouwd en verrassend. Vertrouwd en verrassend. Je voelt je thuis. Bij de gezellige zondagmiddagshow.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door een nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Een gisteren uitgebroken natuurbrand in het zuiden van Frankrijk heeft inmiddels al zo'n 1500 hectare in de as gelegd. Honderden brandweerlieden, ondersteund door blusvliegtuigen, proberen het vuur onder controle te krijgen. De brand heeft inmiddels een front van 18 kilometer en de autoriteiten verwachten dat de bluswerkzaamheden nog lang zullen gaan duren. Door de aanhoudende hitte gelden er in meerdere regio's in Frankrijk waarschuwingen voor het gevaar voor nog meer natuurbranden. En een vrachtschip is voor de kust van Jemen aangevallen in de Rode Zee. Het schip stuurde een noodsignaal uit nadat het werd beschoten door nog onbekende gewapende aanvallers. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De aanval vond plaats in een gebied waar de Houthi-rebellen vaker schepen aanvallen die volgens hen banden hebben met Israël. De Sjiïtische Houthi-rebellen zijn bondgenoten van Iran en hebben al tientallen schepen aangevallen die volgens hen aan Israël te linken zijn. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen krijgen we zon, wolken en mogelijk wat lichte regen bij 20 tot 29 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Op 11 juli zou Marjan Berk 94 jaar zijn geworden. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. Het Nederlandse reddingsteam USAR is terug van de aardbevingsmissie in Venezuela. De 64 hulpverleners en 8 reddingshonden landen vanmiddag op vliegbasis Eindhoven. Familie en vrienden stonden klaar om ze te verwelkomen. Het team stopte afgelopen woensdag met de zoekactie toen de kans om nog overlevenden te vinden te klein was geworden. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela eind juni is inmiddels opgelopen tot bijna 3000 en er zijn nog duizenden vermisten. Bij een verkeersongeval in het Limburgse Heibloem zijn vanmiddag 4 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond en zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een eenzijdig ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak van de weg raakte. De politie onderzoekt de toedracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De weg is gedeeltelijk afgesloten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
0: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. Schrijfster, actrice en columniste Marjan Berk is op 93-jarige leeftijd overleden in Amsterdam. Een van haar meest bekende werken is de tv-serie Vrouwenvleugel, waar ze in 1994 de Gouden Televisiering voor kreeg. Haar eerste boek, Nooit meer slank, kwam uit in 1981. Daarna bracht ze nog 42 boeken uit, het laatste in november 2025 met de titel Hofdames. Ook schreef ze jarenlang columns voor onder andere het AD en het tijdschrift Margriet. Het vrachtverkeer tussen Iran en Qatar is weer op gang gekomen na bijna 5 maanden stilstand vanwege de oorlog in het Midden-Oosten, zo meldt het Iraanse persbureau IRNA. Die heropening is belangrijk voor de regionale handel in onder meer voedsel, bouwmaterialen en tapijten. 7 landen van oliekartel OPEC gaan in augustus opnieuw meer olie oppompen. Ze verhogen de productie net als in juni en juli met 188.000 vaten per dag om, zoals ze zeggen, te zorgen voor een stabiele oliemarkt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar 1 graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen. De laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is behoorlijk verstoord door een aswolk van de vulkaan Etna. Die begon vanochtend as uit te stoten en de activiteit nam in de loop van de dag toe. Aan het eind van de middag was er een aswolk van 1,5 kilometer te zien. Volgens de voorspellingen gaat die later vanavond naar het zuiden, maar reizigers wordt opgeroepen om bij hun luchtvaartmaatschappij te informeren of hun vlucht doorgaat of mogelijk wordt omgeleid. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Isaac Del Toro, die de overwinning cadeau kreeg van zijn ploeggenoot en kopman Tadej Pogacar. De aankomst in Barcelona was heuvelop. Remco Evenepoel werd tweede en Mathieu van der Poel kon niet meekomen met de klimmers en eindigde als 22e. De derde etappe van morgen wordt wellicht aangepast of geannuleerd vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk. Daarover wordt later vanavond meer duidelijk gemaakt door de organisatie. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

Clark. Had ze de eerste hits mee, onder andere met Situation en Don't Go en andere mooie liedjes. En vanaf 1985 ging ze solo, eigenlijk al 84 van het album 11 kwam het allemaal vandaan. Was toen de tijd de opvolger van Love Resurrection, wat een hele bescheiden hit werd in 1984. Zou de 25e plaats halen. En All Quiet Out zou de 19e plaats halen, kwam op 13 juli 1985 binnen.

hit worden. De vierde plaats zou het halen, 10 weken in de top 40, kwam op 15 juli 1989 binnen. Jorda als eerste, ook alarmschijf. In week 27 van 1989, Queen met Breakthrough.

was een grote hit. En daarvoor gedraaid een herleving in 1904. Een opleving, mag je ook zeggen, in Goed Nederland van de Three Dog Night. Ze scoorde een eerste hit in 1970 met Martin Told Me Not To Come. De laatste was kwam uit 1974 met The Show Must Go On. En 10 jaar.

Noah Pommers, dus hoorde je van Icehouse. En daarna nog, zouden ze nog één hit scoren in 1987 in november. En dat gaan we ook nog draaien. Gaan we zeker draaien. Crazy zou de laatste single worden in Nederland voor

Dankzij Frits Spits werd het weer een grote hit. Want die draaide toen regelmatig in de avondspits. Nummer kwam al uit 1965, als ik me niet vergis. En vorige week stond hij op 1 in de 9e week alweer. Caramia van Jay in the Americans. De best verkochte plaat van deze week in 1980. Was onder nog meer in de top 3. Uitgegeven in de lijst van 5 juli 1980. Nummer 2 bleef stationair op 2 staan. En naaste week moet ik ook nog een keer draaien. Lost in Love van Demis Roussos en Florence Warner. En nummer 3 stond vorige week op 7 in de 4e week. En daar stond Late at Night van Maywood. En iets in mij zegt dat het ook nog een keertje nummer 1 gaat worden. Leuke platen verderop in de top 10 waren Relight My Fire van Dan Hartman, Let the Hell Away. Op nummer 8 Funky Town van Lips Incorporated, ook een voormalige nummer 1. Nummer 9 stond One More Little Kissy van Luf, jawel. En nummer 10 stond The Power van The Temptations, moet ik ook nog een keer draaien binnenkort. En voor Jay and the Americans draaide we ook nog Stan Ridgway met zijn tweede hit in Nederland. De eerste was Camouflage uit 1986 en dit zou dan uit 1989 komen. Coming Out to Carol, die hebben we daarvoor gedraaid. En dit is ook altijd heel fijn, uit 1984. Het bandje Rufus, toen nog met zangeres Chaka K.

Daniel Sauleka in Nederland begon allemaal in 1981 met We Go Out Tonight in de zomer van 81. Werd opgevolgd in het najaar door Wake Up. Everybody Feel the Groove hadden we ook nog in 1982. En die kwam uit het juli 1982. Viva La Libertad hoorde je van Daniel Sauleka. En daarvoor gedraaid die fijne single van Rufus of Chaka Khan. Uit 84 met Ain't Nobody. Heel fijn, vergeten liedje van ZKV met grote zanger Paul Jong. Niet dezelfde zanger als Love of the Common People, maar een heel andere. Uit juni 1980, my oh my.

gelijknamige album, Joanne, Joanne. Hoorde je natuurlijk het welbekende Hungry Like the Wolf, misschien ook helemaal niet zo bekend. Maar ik vond hem fijn om een keer te draaien, want deze hoor je echt zelden op de Nederlandse radio. Altijd maar de Reflex of View to a Kill. En eens een keer wat anders, hè. Uit 1982 kwam het trouwens, juni 1982. En dat is de plaat die we daarvoor gedraaid hebben. Was al steunplaat in 1982 in mei. Ook heel geniet geworden in Nederland. Sherry hoorde je met de Murphy's Law. En als eerste draaiden we ook nog Chat Café. Met die zanger inderdaad Paul Young. En die zong later ook nog bij Mike and the Mechanics. All I Need is a Miracle zong die in. Hij was een tijdje lid van die band. Fijn liedje was het ook, Chat Café met My Oh My uit juni 1980. Laatste plaat. Moet ik even kijken wat van jaar die komt, volgens mij uit 1989. We kijken even in de lijst, in 1989 inderdaad. Hebben we weer goed bedacht allemaal. Is van Bon Jovi. En we draaien de lange versie.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de derde etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Oriëntaal, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. Op het Spaanse eiland Ibiza is een 21-jarige Nederlander zwaar gewond geraakt toen hij in zijn buik werd gestoken met een mes. Dat gebeurde voor een nachtclub toen hij wilde voorkomen dat hij beroofd zou worden van zijn horloge. Hij is met een traumaambulance naar het ziekenhuis gebracht en kreeg onderweg al medische zorg om zijn leven te redden. De dader is nog niet gevonden, maar het is hem niet gelukt om het horloge ter waarde van €400 te stelen. Novak Djokovic heeft als eerste tennisser de kwartfinales van Wimbledon bereikt. Hij won in 4 sets van Roman Safiulin uit Rusland. De 39-jarige Djokovic, die uit Servië komt, heeft het Grand Slam toernooi in Londen 7 keer gewonnen, de laatste keer in 2022. Vorig jaar haalde hij de halve finale van het grastoernooi. Toen verloor hij van de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met wel in het noordoosten wat regen. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

platen van 1980. Met zo'n fijn liedje als tweede plaat hier van de tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Hoorde je Doin' La Bamba van Pussycat uit 1980. Zou het een grote hit worden? We kijken even in de Bijbel, de hitdossier. Tot de zesde plaats halen, 9 weken in de top 40 staan. En kwam op 19 juli 1980 binnen.

Maar dit helaas niet, zou de achtste plaats halen. Stond 8 weken in de top 40 en kwam op 22 juli 1989 binnen, Jody de La Soul. Met Say No Go, en het was ook nog Trosparade plaat in week 27 van dat jaar. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf ontdekt nooit meer op de Nederlandse radio. Deze fijne disco van Skipworth en Turner uit 1989.

die zanger Evert Nieuwsteden heette die, geloof ik. Dit is een single van The Urban Heroes. Opvolger van Get It and Not Another Rover, 1981. Habba Kaba, Ribi Kiwi. En zo 21ste plaats halen, 6 weken in de top 40. En kwam op 13 mei 1981 binnen.

Inmiddels alweer de vierde single van de opvolger van Joy Division en dat was New Order. De eerste single hadden ze in 1983 met de dubbele groefkant. Blue Monday, The Beach. Zou de derde plaats halen, maar dit zou niet verder komen dan de tipparade. Best wel jammer, want ik vond het een goede plaat. Kwam op 22 juni 1985 binnen. En helaas geen hit geworden. Daarom vist ik hem uit de uitverkoopbak voor 2,95 gulden. Met mijn favoriete platenhandelaar. Tony Banks, Mark Rutherford.

moet ik het goed zeggen. Elena Curry en Joe Leeway. En het was ook nog steunplaat in 1982 in week 27 alweer. We kozen nog voor een spits en had meestal wel goede smaak. En meestal werd het ook wel grote hits. Ook meestal niet. Deze bijvoorbeeld niet zo'n grote hit. Zou 27e plaats halen. 4 weken in de top 40 staan.

0: 9 weken in de top 40, hoogst bereikte positie, nummer 9, maar ze had het lief aan zichzelf. Ze had het geleend van Andy Williams en die had het origineel in 1963. Het nummer werd geschreven door Jacques Doc Pomus en Mort Schumann. En je raadt het al, we gaan het origineel draaien uit maart 1983. Andy Williams is deze week...
1: Club Remember, Club Remember, Original.

63 en 20 jaar later werd het nog een keertje op de plaat gezet door The Beat. Met hetzelfde liedje Can't Get Used to Losing You. En daarvoor draaiden we ook nog Little Steven samen met The Disciples of Soul. Uit 1987 en The Bitterfruit. En Little Steven zou je kunnen kennen van de Sopramos. En natuurlijk ook van lid van een van de begeleidingsbandjes van Bruce Springsteen, de E Street Band. Ook fijn deze single van Bickett Country.

Turn Radio. Wij zijn wat jij hoort. Tim Nieuwenhuis, de Remember. Revive Love.

Records. En dit was een van zijn eerste solo singeltjes. I Got the Swedish, Swedish van Jermaine Jackson uit 1984. Andere singles waren natuurlijk Do What You Do en dat afschuwelijke When the Rain Begins to Fall, wat hij samen maakte met Pia Sodora. Maar ja, dat werd wel nummer 1 hit. En dit niet, maar wel lekker uit 9 juni 1984. I Got the Swedish, Swedish van Jermaine Jackson en daarvoor gedraaid. Big Country, 86 met Look Away. Een van de vele singles van Men at Work begon natuurlijk allemaal met die grote hit, hè. Down Under, en die kwam daarna.

Can It Be Now? Was er weer in de laatste plaat van deze aflevering van week 27 van Club Remember Revival of the 80s. Volgende week alle grote en kleine hits rond week 28. En we sluiten af met een plaat die stond op een verzamelalbum Original Musicarium van Stevie Wonder. En was een hit in juli 1982. Gaan we nu draaien.

0: iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade. En dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee, die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het Lagerhuis werd. Het gaat om de 2e verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. Morgen gaat de 3e etappe van de Tour de France wel door, maar vanwege de bosbranden in Zuid-Frankrijk mogen er geen fans langs de kant van de weg staan en de reclamekaravaan rijdt ook niet. Alleen de wielrenners en belangrijkste voertuigen die ze begeleiden mogen het parcours van het Franse deel van de etappe op. Die wordt verreden in het departement Pyrénées-Oriental, waar het extreem heet is en een bosbrand woedt die zich uitstrekt over 18 kilometer. Om dat vuur te blussen zijn zo'n 750 brandweerlieden ingezet. Al 1500 hectare is afgebrand. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: This is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zondag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. De parlementaire toezichthouder in Engeland overweegt een onderzoek naar Nigel Farage, leider van de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK, voor het aannemen maar niet melden van giften. Die zouden gedaan zijn door een veroordeelde crypto-investeerder zonder dat Farage heeft opgegeven toen hij parlementariër in het lagerhuis werd. Het gaat om de tweede verdenking van Farage. Er loopt al een onderzoek naar hem omdat hij een donatie van 5 miljoen pond ook niet zou hebben gemeld. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTurn Radio. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Is your iTurn Radio.
2: And now on iTurn Radio.
3: iTurn, all hits, all the time.

0: Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTurn Radio. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Isle-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Ile-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht, omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terecht kwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with